0: Goedenacht. Premier Jette denkt dat de nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. De Amerikaanse marine begint komende avond om 10 uur met een nieuwe zeeblokkade van Iran. Dat betekent dat schepen dan niet langer Iraanse havens in of uit mogen. De blokkade volgt op de dreiging van Iran om de Straat van Hormuz opnieuw te sluiten. Amerika blokkeerde de Iraanse havens eerder al van half april tot half juni. Door die aanstaande afsluiting van de Straat van Hormuz en de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen weer flink gestegen. Een vat olie is in een dag tijd bijna 10% duurder geworden. President Trump wil tol gaan heffen in de Straat van Hormuz. Andere landen zien dat totaal niet zitten. En sportbond NOC-NSF heeft een nieuwe manier gevonden om geld voor atleten binnen te halen. Vandaag wordt die Orange Alliance gelanceerd, een businessclub gericht op de Spelen van 2028 in de VS, meldt de Telegraaf. Voor flink bedrag kunnen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven naar sportwedstrijden kijken en netwerken tijdens de Olympische Spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Limburg nieuws. 4 uur.
1: Goedemorgen. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het is niet bekend of dat voor extra gevaar zorgt. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. En Frankrijk viert vandaag haar nationale feestdag. Door de hittegolf en de bosbranden daar zijn de vieringen op veel plekken wel aangepast. Zo gaat op veel plekken de traditionele vuurwerkshow niet door vanwege de droogte. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, zijn alle festiviteiten afgelast. Daar woedt een felle bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Goedemorgen.
1: In Veldhoven, Noord-Brabant, woedt een grote uitslaande brand in een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen. Op een paar meter van de winkel staat een benzinepomp. Er zijn twee mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg, hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen wel een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedemorgen. In Veldhoven, Noord-Brabant, woedt een grote uitslaande brand in een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen. Een paar omwonenden zijn uit hun huis gehaald. Op een paar meter van de winkel staat een benzinepomp. Het is niet bekend of dat voor extra gevaar zorgt. Premier Jette denkt dat de nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden.
1: We kunnen eigenlijk binnen een jaar hier echt het verschil gaan maken. Door slim samen te werken, geld te besparen, veel efficiënter te zijn en de nieuwste technologieën te gebruiken.
0: 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. Er zijn 2 mensen opgepakt voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken, omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn, dicht bij elkaar. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. En iedereen heeft wel eens een saaie dag op zijn werk. Een piloot in Groot-Brittannië bedacht iets om zichzelf te vermaken. Hij slaagt erin om in de lucht met zijn vliegtuig een boodschap achter te laten. Op een site waar je vliegtuigen kan volgen is duidelijk te zien hoe hij "I am bored, ik verveel me dus" wist te spellen. Volgens de luchtvaartmaatschappij van het vliegtuig maakte de piloot een testvlucht nadat er een onderdeel was vervangen. De actie heeft geen gevolgen voor de piloot, omdat hij heel bekwaam heeft gevlogen. En dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, maar hier en daar ook wat wolken. Het wordt vandaag 26 tot 33 graden.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis.
10: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Goedemorgen. Vertrek je vandaag naar Frankrijk? Hou er dan rekening mee dat de Route du Soleil ook vandaag de hele dag dicht is. Die snelweg, de A6, werd gisteren in beide richtingen afgesloten vanwege de bosbranden in de buurt van Parijs. Voor het aansteken van die brand zijn 2 mensen aangehouden. Het kan misschien nog weken duren voordat de brand helemaal uit is. De brandweer is in het Brabantse Veldhoven bezig met het nablussen van een grote brand in een kringloopwinkel. Die brak vannacht uit en direct werden omwonenden geëvacueerd. Naast de winkel staat een tankstation. Omdat de winkel dreigde in te storten, kon er alleen van buitenaf worden geblust. Er zouden geen gewonden zijn. Voor de derde nacht op rij zijn er aanvallen geweest tussen Amerika en Iran. De twee landen ruzien weer over de straat van Hormuz. Amerika wil die belangrijke vaarroute vanavond blokkeren. Is ook meteen weer te merken aan de olieprijzen. Een vat olie is in een dagtijd bijna 10% duurder geworden. In een flat in Almere is het inmiddels binnen zo warm geworden dat bewoners hun eigen huis uitvluchten. In het kantoorpand, dat een paar jaar geleden werd omgebouwd tot woonruimte, lopen de temperaturen in warme weken als deze flink op, zeggen de bewoners bij Hart van Nederland.
14: Ja, het is op dit moment 28,6 en dat is eigenlijk nog vrij cool.
15: En hoe voelt dat?
14: Nou, verschrikkelijk. Ik plak helemaal.
13: En dus ging deze man zijn huis uit.
14: Ik breng merendeel van de tijd in de zomer door bij mijn moeder, want het is hier niet te doen als je moet leven, moet koken, moet douchen.
13: De lokale politiek bemoeit zich er ook al mee. Bewoners vinden dat de woningcorporatie te weinig doet, maar die zeggen dat ze al meerdere maatregelen hebben genomen. Dan nog het weer voor de dag van vandaag. Veel zon vandaag, maar hier en daar ook een paar wolken. Het wordt weer warm, 26 tot 33 graden.
16: Frisse groentechniek. Al 70 jaar het beste voor buiten.
17: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Amsbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
18: De tent

0: Harry. Het zijn American Girls.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Goedemorgen, 7:10 is het tijdstip voor deze mooie dinsdagochtend. Het is 14 juliet. Alleen maar mooi om uit te spreken, dinsdag 14 juli. Volop zon en een tropische hitte vandaag.
1: Daniel Smulders.
0: Yep. Beetje stapelwolken, maar bloody hot. De middagtemperatuur loopt op naar zo'n 33 graden. Later op de dag lokaal wat kans op onweer, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperatuur Beek. Is daar al iemand wakker in Beek? Er zijn overal luisteraars zitten, maar zelfs in Beek daar zijn ze wakker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: 19 graden op de thermometer. Leuk dat je luistert. Ben je klaar voor het voetbal? Vanavond de eerste halve finale, WK voetbal, Frankrijk tegen Spanje. Morgen, Engeland, Argentinië. Erg benieuwd. Zondag is de big final. Heb je al besloten om uitgebreid te gaan kijken? Of heb je zoiets van, joh, we zien het allemaal wel? Gek is dat, hè? Als Nederland erin zat, dan waren we helemaal massaal van het WK voetbal. En nu zijn er mensen die geen idee hebben wanneer de grote finale is. Maar die is zondag, heb ik begrepen van mijn zoon. Want hij zei, kan ik hier komen kijken, mijn vrienden? Dus nou, het is allemaal prima. Als je me netjes houdt, dan opruimt, zeg ik altijd. Tour de France, die gaat naar een rustdag weer verder. 10e etappe, die staat vandaag op het programma. Even het nieuws van vandaag. Een Vlaamse toerist die heeft per ongeluk zeer giftige schorpioen meegenomen. Van vakantie, die was in Egypte. Toen werd ze gestoken. En toen dacht ze, oh, ach wat een lief beestje. Weet je wat, ik neem het beestje in een doosje mee in mijn handtas naar het ziekenhuis. En dan kreeg ze antigif. Maar ze vergat dat ze dat schorpioentje nog in de handtas had zitten. Wel kwam ze pas achter bij thuiskomst. Baby schorpioen, nog geen 2 centimeter groot, wordt nu opgevangen. 2 centimeter. Dodelijk, dodelijk giftig die beest. Kun je nou vergeten dat je een schorpioen in je tas hebt, denk ik dan. Wat gaat er dan door je? Wat is er gebeurd dat je niet meer weet dat je een schorpioen in je tas hebt zitten? Ach ja, zal nooit weten. Zo bedenk je wat weet. We houden je op de hoogte natuurlijk wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere dat er iemand uit de Maas is gehaald bij de Veerpont in Grubbevorst. En dat er een man is overleden na een steekincident. Meer zo in de Q-update. En de hits? Nou, lekkere zomerliedjes. Je hoort de Bausa, Magnetic, naar Camilla Cabello. Dit is Havana.

de lijst weer verder gaat. Deze hele week op Q-Music Limburg, de top 500 van de zomer. Lekker! Zo, je Anesthesia, Left Outside Alone. En je krijgt ook nog Somber. En dit is het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-Update. De veerpont tussen Grubbelvorst en Velden is gisteravond iemand in de Maas terechtgekomen. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar de drenkeling was al uit het water gehaald voordat ze arriveerden. Over de oorzaak van het incident en de toestand van het slachtoffer is nog niks bekend. Bij een steekincident in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar hulp mocht niet meer baten. De politie startte meteen een zoekactie en hield korte tijd later een verdachte aan. De toedracht van het incident werd onderzocht. En bij een steekincident in een woning in Meijel is gisteravond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden op verdenking van de betrokkenheid. Volgens de politie lijkt het te gaan om een conflict in de relationele sfeer. De toedracht van het incident wordt onderzocht. En tot zover de Q-Update. Zo houden we je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Iedere ochtend, hè? Tussen 7 en 9 met grote hits en lekkere liedjes om mee te zingen. Zoals deze, Anesthesia.

0: Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager... Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: e-boekhouden.nl. Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
15: Kippie.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, het nieuws van nu.nl.
17: Goedemorgen. Vertrek je vandaag naar Frankrijk, hou er dan rekening mee dat de Route du Soleil ook vandaag de hele dag dicht is. Die snelweg, de A6, werd gisteren in beide richtingen afgesloten vanwege de bosbranden in de buurt van Parijs. Voor het aansteken van die brand zijn 2 mensen aangehouden. Het kan misschien nog weken duren voordat de brand helemaal uit is. De brandweer is in het Brabantse Veldhoven bezig met het nablussen van een grote brand in een kringloopwinkel. Die brak vannacht uit en direct werden omwonenden geëvacueerd. Naast de winkel staat een tankstation. Omdat de winkel dreigde in te storten, kon er alleen van buitenaf worden geblust. Er zouden geen gewonden zijn. Voor de derde nacht op rij zijn er aanvallen geweest tussen Amerika en Iran. De twee landen ruzien weer over de Straat van Hormuz. Amerika wil die belangrijke vaarroute vanavond blokkeren. Is ook meteen weer te merken aan de olieprijzen. Een vat olie is in een dagtijd bijna 10% duurder geworden. In een flat in Almere is het inmiddels binnen zo warm geworden dat bewoners hun eigen huis uitvluchten. In het kantoorpand, dat een paar jaar geleden werd omgebouwd tot woonruimte, lopen de temperaturen in warme weken als deze flink op, zeggen de bewoners bij Hart van Nederland.
15: Ja, het is op dit moment 28,6 en dat is eigenlijk nog vrij koel.
18: En hoe voelt dat?
15: Nou, verschrikkelijk. Ik plak helemaal.
17: En dus ging deze man zijn huis uit.
15: Ik breng merendeel van de tijd in de zomer door bij mijn moeder. Want het is hier niet te doen als je moet leven, moet koken, moet douchen.
17: De lokale politiek bemoeit zich er ook al mee. Bewoners vinden dat de woningcorporatie te weinig doet. Maar die zeggen dat ze al meerdere maatregelen hebben genomen. Dan nog het weer voor de dag van vandaag. Veel zon vandaag, maar hier en daar ook een paar wolken. Het wordt weer warm, 26 tot 33 graden.
19: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
20: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: George Garcia, David Guetta, and Awake Tonight.
1: Daniel. Maakje wakker.
0: Goedemorgen, lukt dat een beetje? Ja toch, 10:50 inmiddels. 10:30 geweest. Een mooie dag voor de boeg. Dus als je in je bed ligt, kom eruit, want de zon roept je.
1: Daniel Smulders.
0: Dinsdag 14 juliet, volop zon, tropisch hitte. Late kans op een lokale onweersbui. Temperatuur zo'n 33 graden. Eens even kijken wat we hier binnen hebben. Goedemorgen.
2: Jotemurje Q Music, Rusus Kerkhoor.
0: Kerkraden, goedemorgen. 20 graden op de thermometer daar. Nu al lekker, lekker warm aan het worden voor vandaag. Ik hoop dat je een beetje kunt genieten ook van het lekkere weer. En niet dat het als een ellende overkomt. Dat is heel maar, weet je. Je moet altijd kijken of je er toch een beetje positieve draai in kan geven. Heb je al gehoord dat je moet oppassen om rond te gaan lopen in je blote bas rond het Como Meer in Italië? Daar is niet blij mee als je dat doet. Als je door de straten loopt en alleen een zwembroek of bikini, kun je een boete krijgen. En op meer plekken in Italië is het opletten geblazen deze zomer. Zo mag je volgens het AD niet op de stranden roken. Mag je ook niet je eigen parasol meenemen. En wordt er ook gecontroleerd op het meenemen van je eigen lunch. Nou ja. In chique badplaatsen kun je zelfs een boete krijgen voor het eten van een ijsje op straat. Check de lokale regels dus goed voor je erop uitgaat. Wel echt zo'n bericht dat op de voorpagina van die website staat van die kranten. Ach, wat ook gek. Wat heb je dan meer? De Telegraaf en zo? In deze landen is het verboden om te parkeren langs de straat. Oké, maar zeg dan even welke landen het zijn. Nee, het is allemaal van die clickbait. Weet je, dan moet je klikken en vervolgens moet je ook nog een abonnementje afnemen om het te kunnen lezen. Ik ken heel veel mensen die het gewoon kunnen lezen zonder dat ze een abonnementje nemen, maar dat is een ander verhaal. Zometeen, Q-update. We houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere dat er meerdere berm- en natuurbranden snel zijn geblust in Midden-Limburg. Dat gebeurde gisteren. En de provincie wil biologische landbouw in Limburg verdubbelen. Meer erover zo in de Q-update. Ik heb er een beetje rommelig uit, maar ik bedoel het goed, hè? Dat snap je wel. En mocht je op de weg zitten, hou even rekening met de volgende vertragingen. A67, dat is als je rijdt vanaf Venlo naar Eindhoven tussen Zomeren en knooppunt Leenderheide, zit je op 3 minuten. Een extra reistijd. A73, Maasbracht naar Nijmegen vanaf Bezel naar knooppunt Tiegelia, 10 minuten. En de A76 van Geleen naar Aken tussen Kundenberg en de Duitse grens. Stilstaand verkeer, controles bij de grens, temperatuur. Temperatuur. Wachttijd is inmiddels opgelopen tot 17 minuten. Is Bruce back kill.

0: gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live

0: Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders schrijf je mis.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Q-Music Limburg, nieuws. 8 uur.
5: Goedemorgen. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de branden bij Parijs. Het afgebrande stuk natuur is zo groot als 2000 voetbalvelden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen dagen of zelfs weken kan duren. Vanwege de brand is een deel van de A6, de Route du Soleil, nog altijd dicht. Een ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen. Dat schrijven het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt vaak alleen als het om een medisch probleem gaat. De proef is nu vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. Nu gaan sommige vrouwen voor een late abortus nog naar het buitenland. Dat gebeurt zo'n 225 keer per jaar. Er was veel mis met de veiligheid bij de bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt uit eerste onderzoek. De brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Het dodental is inmiddels gestegen naar 32. Er zijn 70 gewonden. En als we zelf op vakantie gaan, dan genieten we natuurlijk graag van een beetje luxe, maar we gunnen onze hond ook het beste. In een speciaal hondenvakantiepark in het Groningse Vlagtwedde kunnen honden helemaal tot rust komen. Er is een waterpretpark, kamers met airco en massages voor honden. Ze kunnen zelfs een diner bij kaarslicht krijgen, vertelt de eigenaar bij RTV Noord.
6: Mensen kunnen kiezen uit een bepaald menu wat ze aan hun hond willen geven. We maken dat mooi op. En dat is gewoon één feestje voor ze. En voor de eigenaar ook, want die krijgt daar natuurlijk alle filmpjes van en alle foto's.
5: Er zit wel een stevig prijskaartje aan. Hondeneigenaren zeggen dat ze meer uitgeven aan de vakantie van hun hond dan aan hun eigen vakantie. Dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag met af en toe een wolkje. Ook weer warm. Het wordt 26 tot 33 graden.
7: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
8: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
7: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
9: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.

0: zo'n gast die je niet tegen wil komen in het donker steegje s'avonds laat. Oh man, wat een beest van een vent is dat, hè? Helemaal onder de tatoeages, van top tot teen. Weet je, de grote baard. Weegt echt serieus. Er komt echt een gast op je af, weet je, die Teddy Swims. Wat een goede stem, wat een lekkere hits. Mr. Know-it-all hoorde je.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Ja, goedemorgen. Lukt wel een beetje, toch? Dinsdag 14 juli 2026, of zoals de Fransen zeggen, 14 juli. Volop zon, tropische hitte, later kans op een lokale onweersbui. Het wordt zo'n 33 graden.
1: Daniel Smulders.
0: 33 graden. Yo, 33 graden. Eigenlijk schrikken we er niet meer van, hè? Toch? Nee, maar dan worden dingen ook normaal. Bijzonder verhaal. Ja, dit gaat echt niet normaal worden. Dit moet je even horen. Dit is een verhaal van een trouwfotograaf. Hij komt uit Eindhoven. En hij ontdekte dat iemand op Tinder zijn foto gebruikte voor een nep dating account. Via een vrouw die contact had met die oplichter en een boel speurwerk kwamen ze uit bij een man. En hij bleek de bruidegom te zijn van een huwelijk dat de fotograaf eerder vastlegde. Zo vertelde de fotograaf op TikTok.
2: We hebben een verdachte gevonden van een bruiloft die ik eerder dat jaar geschoten heb. Want het was die regio, dus moest haast iemand zijn van die bruiloft die mijn foto's had gebruikt, of gebruikte, om een vrouw aan de haak te slaan.
0: Oplichter heeft toegegeven dat hij achter het profiel zit. Hij is nog steeds samen met de vrouw waar hij mee trouwde. Dat is het meest bizarre van het verhaal. Maar de relatie van de fotograaf ging door een nep datingprofiel uit. Maar nu is hij samen met de vrouw die hem hielp zoeken naar de oplichter. Ik heb bijna wel eens eindgoed al goed, toch? Ja, het is een gek verhaal dit. Dus. Bijzonder verhaal, joh. Er gebeuren zoveel gekke dingen allemaal. Q-update, we houden je op de hoogte. Wat er gebeurt in je eigen provincie. Nieuws zometeen. Man overleden na steekincident in Roermond. Dus een verdachte aangehouden. Persoon uit de Maas gehaald bij Grubbevorst. En IJs de Margraat staat laadkabels via de stoep waarschijnlijk toe. Dat is wel een dingetje. Want als je dus geen eigen oprit hebt voor je laadpaal, mag je niet zomaar een kabel uit je huis naar je auto rollen. Maar er komt verandering in. Vooral in IJs de Margraat. Meer zo. Houd je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Dan even de verkeerssituatie in het prachtige mooie Limburg. Meldingen voor de A67. Dus je rijdt van Venlo naar Eindhoven. Voor Eindhoven, een minuut of 10 ongeveer. Vanaf Asten loopt het vast. Dan is er de A73 vanaf Maasbracht naar Nijmegen. Dan zit je op 16 minuten bij knooppunt Tiglia. Andere kant op is dicht door wegwerkzaamheden. A76 van Geleen naar Aken. 10 minuten door wegwerkzaamheden. Stilstaand verkeer op de Duitse A4 zorgt voor deze lengte tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens.

Offenbach, Ella Henderson, Hurricane, Q Music Limburg. Met het nieuws uit je eigen provincie, zo houden we op de hoogte wat er allemaal gebeurt. Bij een steekincident in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar hulp mocht niet meer baten. De politie startte meteen een zoekactie, hield korte tijd later een verdachte aan. De toedracht van het incident wordt onderzocht. Bij de veerpont tussen Grubbevorst en Velde is gisteravond een persoon in de Maas terechtgekomen. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar de drenkeling was al uit het water gehaald voordat ze arriveerden. Over de oorzaak van het incident en de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. En inwoners van IJsden-Margraten zonder eigen oprit kunnen waarschijnlijk vanaf 1 januari volgend jaar hun elektrische auto opladen via een kabelgoot in de stoep. De gemeente volgt hiermee een succesvolle proef in Kerkrade. Bewoners die gebruik willen maken van de regeling betalen wel zelf de kosten voor de aanvraag, aanleg en het onderhoud van de kabelgoot. Tot zover de Q-update. Opgeladen wel richting de minuut van Limburg. Maandag tot en met vrijdag traditie via de WhatsApp. Kom maar door op 0633345. Wacht even. Ik was er niet helemaal klaar. 06-33-345-345. Ja, dat was hem. Voor de minuut van Limburg. Kom maar door! Weet je misschien zo? Oh, wacht even. Jongens, het was wel heel rommelig zo, hè? Eerst Stella Lefty en Boston.

Boston, Q Music Limburg. Wat leuk dat je luistert. Dankjewel daarvoor. Het is 7:15. Een vaste prik om 7:15. Dat is de minuut van Limburg. Met je positieve bijdrage voor vandaag. Daar gaat hij hoor. Q Music.

0: nummer 0633345345. Het is vandaag niet zomaar een versie. Nee, het is...
1: de vakantieminuutversie.
0: Ja, dat moet je ook wel noemen. Dat wil zeggen dat heel veel mensen op vakantie zijn die luisteren op dit moment. Die niet luisteren op dit moment. Dus de kans dat je op de radio komt is groot als je bericht stuurt.
2: Goedemorgen, Q. Even de positieve bijdrage van de boys in Maastricht. Die wat bij de school zijn stijgenbouwen. Jongens, trek je de veters aan, want jullie hebben genoeg meters om te lopen. Ciao, ciao.
0: Goedemorgen, Anti-Kaasclub. Ik heb nog steeds geen poetsvrouw. Ik zoek die nog steeds tussen regio Born en Beek. Bij interesse stuur me een WhatsAppje voor meer informatie 0644683378. Blijf het net zo lang noemen totdat er een poetsvrouw is. Tenminste, zolang ik het bericht krijg. Als ik het bericht niet krijg, denk ik dat het geregeld is. Dus bij deze, ik weet even je naam niet, weet je. Oh, Ler, staat er. Nou, Ler. Stuur mij zolang een bericht, zodat je iemand hebt. Ja, gaat u niet lukken, via de radio. Dankjewel, maar goed. Vakantie of niet, ik was gewoon om 6:30 wakker. Mijn biologische klok heeft dus geen zomervakantie, zegt Rick uit Heidhuizen. Hier thuis is de grote vraag van vandaag. Gaan we naar het zwembad of gaan we toch straks een terrasje pakken? Het zijn allemaal luxe problemen, zegt Monique. Hè? En kun je, mijn ouders Jan en Ria een fijne vakantie wensen. Ze vertrekken vandaag met de camping richting Oostenrijk. Veel plezier, zegt Linda. Nou, Linda, wens je ouders succes. En veel plezier. Mooi, fijne vakantie. Q Music Limburg.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Mam, waar is mijn zwembad?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100. Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
12: Kippie.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
16: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, het nieuws van nu.nl.
17: Goedemorgen. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de branden bij Parijs. Het afgebrande stuk natuur is zo groot als 2000 voetbalvelden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen dagen of zelfs weken kan duren. Vanwege de brand is een deel van de A6, de Route du Soleil, nog altijd dicht. Een ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen. Dat schrijven het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt vaak alleen als het om een medisch probleem gaat. De proef is nu vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. Nu gaan sommige vrouwen voor een late abortus nog naar het buitenland. Dat gebeurt zo'n 225 keer per jaar. Er was veel mis met de veiligheid bij de bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt uit eerste onderzoek. De brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Het dodental is inmiddels gestegen naar 32. Er zijn 70 gewonden. En als we zelf op vakantie gaan, dan genieten we natuurlijk graag van een beetje luxe, maar we gunnen onze hond ook het beste. In een speciaal hondenvakantiepark in het Groningse Vlagtwedde kunnen honden helemaal tot rust komen. Er is een waterpretpark, kamers met airco en massages voor honden. Ze kunnen zelfs een diner bij kaarslicht krijgen, vertelt de eigenaar bij RTV Noord.
12: Mensen kunnen kiezen uit een bepaald menu wat ze aan hun hond willen geven. We maken dat mooi op. En dat is gewoon één feestje voor ze. En voor de eigenaar ook, want die krijgt daar natuurlijk alle filmpjes van en alle foto's.
17: Er zit wel een stevig prijskaartje aan. Hondeneigenaren zeggen dat ze meer uitgeven aan de vakantie van hun hond dan aan hun eigen vakantie. Dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag met af en toe een wolkje. Ook weer warm. Het wordt 26 tot 33 graden.
16: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
18: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: kan. Daniel, maak je wakker.
1: Met Suzanne Freek en Goud. Goedemorgen, 9:10. Dinsdag 14 juli. Ach, het wordt weer een tropische dag. Later vandaag kans met een beetje verkoeling. Hier en daar lokale onweersbuien. De temperatuur is gewoon 33 graden. Daar gaan we die midden krijgen. Later op de dag dus kans op een onweersbuitje. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Goedemorgen in het prachtige, mooie Brunsum.
2: Zo, goedemorgen Limburg.
1: Hallo, hallo. En wat leuk dat je luistert. Dit is Q Music Limburg, inderdaad. We houden je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. En we hebben ontzettend veel muziek voor je. En lekkere zomerse muziek. Straks om 9 uur gaat hij verder. De Q Top 500 van de zomer. Maar ja, tot die tijd hebben we een aantal serieus goede zomerliedjes. Het is echt deze zomer, ik heb het weinig meegemaakt. Ergens in de jaren 90 misschien een keer. Uit de tijd van DJ Jesse Jeff. Summertime. Maar deze zomer is echt geweldig qua muziek. Janis Blue hoor je zometeen met Leave. En The Edge of Desire. Ook zo'n lekker zomerliedje. En we houden je natuurlijk ook op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie wat betreft nieuws. Want onder andere is zometeen het volgende. Dat er een man is overleden na een steekincident in Roermond. Er is een verdachte aangehouden. En ook in Meijel is iemand neergestoken. Daar is een vrouw aangehouden. En dan is er nog ander nieuws ook. Want er is een persoon uit de Maas gehaald bij Grubbevorst. Dat allemaal zo direct in de Q-update. En moet je niet vergeten dat er nog veel meer gebeurt. Want ik zei al, Janis Blue en Malief komt zo meteen. En, daar was ook nog wat anders. Aanstaande vrijdag is het tijd voor Salute, de zomerborrel van Limburg op Sportpark Strijdhagen in Landgraaf. Je maakt deze week iedere dag kans op 2 tickets. En ik heb even een van de hoofdsponsoren aan de telefoon. Want die mag maar eens even wat vertellen wat meer over wat dat nou allemaal exact is. Ron Krombach van Rutte en Welling. Goedemorgen, Ron.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Om te beginnen, voor mensen die Salute nog niet kennen, wat is dat voor evenement?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Salute is eigenlijk, zoals je net al zei, de zomerborrel van Limburg. Dat is een plek waar ondernemers, ja, professionals, zeg maar, vrienden, gezelligheidsmensen elkaar eigenlijk samenkomen en ontmoeten. Even weg van de waan van de dag. Dus gezellig met een drankje, goede muziek, leuke ontmoetingen. Ja, en op een perfecte locatie. En de temperatuur zit uit op dit moment.
1: Oh, zeker, zeker. Is het, dus, kun je het zien als een netwerkborrel, netwerkfestival?
3: Ja, het is netwerkborrel, zoals ik net inderdaad zei, voor ondernemers, voor professionals, om elkaar te ontmoeten, maar dan in een ongedwongen, informele sfeer.
1: Ja, precies. Hey, en jullie zijn hoofdsponsor, hè? Wat maakt het allemaal zo belangrijk voor Rutten en Welling om hier aan mee te doen?
3: Ja, correct. Wij zijn de hoofdsponsor van het evenement, dus Rutten en Welling Advocaten. Ja, ondernemen draait vaak veel meer dan draait eigenlijk om mensen. En wij staan natuurlijk ondernemers juridisch bij, maar als je kijkt buiten een rechtbank, buiten een vergaderkamer, daar vinden ook vaak de mooiste gesprekken plaats. En ja, daarom brengen we ondernemers eigenlijk graag samen in een ontspannen sfeer. En eerlijk is eerlijk, ja, wie houdt eigenlijk niet van een goed feestje?
1: En een lekker drankje op een vrijdag. Je bent mooi weer, ja, ik snap het wel. Hey, stel dat ik twijfel als ondernemer om vrijdag te gaan komen. Geef mij nou eens in 30 seconden jouw beste overtuiging.
3: Nou ja, eigenlijk 2 woorden voor de sfeer, de gezelligheid. En je ontmoet natuurlijk inspirerende mensen. Je krijgt live muziek. We hebben een live band, Tonka. Goede DJ's. Lekkere bites. Ja, een heerlijke zomeravond. Je hoeft eigenlijk niets. Ja, je mag gewoon genieten. Wat wil je eigenlijk nog meer op een vrijdag after workborrel?
1: Ja, precies. Hey, moet je de kaarten verkopen eigenlijk? Hoe zit dat?
3: Ja, je kunt kaarten kopen via de site. Maar via Q Music mogen jullie ook dagelijks een aantal kaarten weggeven.
1: Ja.
3: En onze relaties, dus die kunnen via LinkedIn. Kunnen ze via ons kantoor op LinkedIn als je op Ron Krombach zoekt. Dan kun je daar de connectie vinden en dan kun je gratis kaarten als relatie bij ons kantoor halen.
1: Oh, oké, mochten mensen nou zijn die denken, ik wil even toch meer informatie. Waar kunnen ze dan terecht? Op welke website?
3: Ja, ze kunnen terecht op de website van Salute. Dat is salute.subtielevents.nl. En uiteraard bij de website, op mijn LinkedIn-website terug van Rutte en Welling Advocaten. Van Rutte en Welling Advocaten, waar ze ook de informatie vinden.
1: Ja, goed zo. Salute is vrijdag vanaf 5 uur op Sportpark Strijdhagen in Landgraaf. Ron, dankjewel. En zoals je zei, Q Music Limburg heeft tickets. Wil jij er naartoe? Ik heb 2 tickets nu voor je. Als je een WhatsAppje stuurt naar 06-33-345-345 met de tekst Ja, ik wil. En dan ga je een mooie vrijdagavond tegemoet. Ron, dankjewel. Veel plezier, hè?
3: Oké, we zien iedereen graag op TV.

zomerliedje dit hoor. Janis Blow en Malieve, Edge of Desire. Nog meer zomerrit straks om 9 uur. Top 500 van de zomer gaat al verder. Vrijdag, tijd voor Saluti, de zomerborrel van Limburg. Vanaf 5 uur op Sportpark Strijdhagen in Landgraaf. Ondernemers, professionals en levensgenieters komen samen voor de heerlijke zomeravond. De hele week maak je kans op tickets. Als je luistert naar Q-Music Limburg, degene die erbij is, zou je erbij willen zijn, stuur dan ja, ik wil. Via de WhatsApp naar 06-33-345-345. Een van de personen die er zeker bij is, dat is Sven Boksma. Gefeliciteerd Sven, tickets komen eraan. Dit is het nieuws van de afgelopen uren, de Q-update. Bij een steekincident in Roermond is gisteravond een man op het leven gekomen. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar hulp mocht niet meer baten. De politie startte direct een zoekactie, hield korte tijd later een verdachte aan. De toedracht van het incident wordt onderzocht. Bij een steekincident in een woning in Meijel is gisteravond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Volgens de politie lijkt het te gaan om een conflict in de relationele sfeer. De toedracht van het incident wordt onderzocht. En bij de veerpont tussen Grubbevorst en Velde is gisteravond een persoon in de Maas terechtgekomen. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar de drenkeling was al uit het water gehaald voordat ze arriveerden. Over de oorzaak van het incident en de toestand van de slachtoffer is verder niets bekend. Tot zover de Q-update. Kijken we nog even snel naar de verkeersinformatie. De situatie op dit moment in de provincie zorgt voor de volgende vertragingen. Het gaat dan vooral om de A67. Vanaf Venlo naar Eindhoven tussen Zomeren en Knoopert Leenderheide. Daar heb je nog te maken met 8 kilometer file. Dat is 5 minuten aan extra reistijd. En een lange file de A76. Pardon, eerst de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Bezel en Knoopert Tiegelia. 20 minuten stilstaand verkeer daar. Wegwerkzaamheden zorgen voor vertragingen ook tussen Knoopert Tiegelia en Roermond. En de A76, daar is die van Geleen naar Aken tussen Knoopert Kundenberg en de Duitse grens. 20 minuten extra reistijd. Hier is zometeen Bruno Mars. De nieuwe track heet On My Soul. Maar eerst een van de grote hits van Coldplay, die ervoor gezorgd heeft, tenminste die Chris Martin van Coldplay, dat we dus een halftime show hebben tijdens de WK-finale zondag. Zo benieuwd. Met Justin Bieber en Madonna onder andere, Shakira. Een nieuwe ervaring worden. Dit is Clarks op Q.

0: Het is Mr. Bruno Mars.
1: The Q Top 500 van de zomer.
0: En on my soul, deze week, deze bloedhete week, krijg je de Q Top 500 van de zomer vanaf 9 uur 's ochtends. Ik zie onder andere Jennifer Lopez zometeen. Een van de liedjes die je gaat horen, daar houdt er niet bij op, want we hebben ook namelijk David Guetta, Ricky Martin, La Copa de la Vida ga je krijgen. Nou, alleen maar zomer iets, de hele dag. Dus perfect om Q Music Limburg aan te hebben staan. Oh, en deze ga je ook horen. Weet je? Gewoon lekker liedje. In the summertime komt er zo aan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet.

0: 40 euro per maand? Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5.

0: Goedemorgen. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de branden bij Parijs. Het afgebrande stuk natuur is zo groot als 2000 voetbalvelden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen dagen of zelfs weken kan duren. Vanwege de brand is een deel van de A6, de Route du Soleil, nog altijd dicht. Een ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen. Dat schrijven het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt vaak alleen als het om een medisch probleem gaat. De proef is nu vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. Nu gaan sommige vrouwen voor een late abortus nog naar het buitenland. Dat gebeurt zo'n 225 keer per jaar. Er was veel mis met de veiligheid bij de bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt uit eerste onderzoek. De brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Het dodental is inmiddels gestegen naar 32. Er zijn 70 gewonden. En als we zelf op vakantie gaan, dan genieten we natuurlijk graag van een beetje luxe, maar we gunnen onze hond ook het beste. In een speciaal hondenvakantiepark in het Groningse Vlagtwedde kunnen honden helemaal tot rust komen. Er is een waterpretpark, kamers met airco en massages voor honden. Ze kunnen zelfs een diner bij kaarslicht krijgen, vertelt de eigenaar bij RTV Noord.
1: Mensen kunnen kiezen uit

0: bepaalt menu wat ze aan hun hond willen geven. We maken dat mooi op. En dat is gewoon één feestje voor ze. En voor de eigenaar ook, want die krijgt daar natuurlijk alle filmpjes van en alle foto's.
1: Er zit wel een stevig prijskaartje aan. Hondeneigenaren zeggen dat ze meer uitgeven aan de vakantie van hun hond dan aan hun eigen vakantie. Dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag met af en toe een wolkje. Ook weer warm. Het wordt 26 tot 33 graden.
2: De Q Top 500 van de zomer.
3: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 361.

0: Q-music.
1: De Q Top 500.
0: Van de zomer.
1: De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
0: 357.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
14: of binnenkort vertrekt,
16: adios,
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, 1,69. Dat is lekker.
22: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta, 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: NCOI introduceert Op het Werk.
0: Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: De Q Top 500 van de zomer.
19: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
16: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
19: Non-stop hits.
24: Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 355.

0: update van de zomer. Q Music
1: 354.

0: 500 heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q
2: sounds better.
0: 351.

0: top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: Q Music 350. I said,

0: zometeen meer.
1: Q Top 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
9: Kippie.
10: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20

0: countrydiscounter.nl.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Q-Music Limburg nieuws. 10 uur.
12: Goedemorgen. De lage waterstanden zorgen voor steeds meer problemen, dat schrijft de NOS. Schippers moeten langer wachten bij sluizen, omdat die minder vaak schepen doorlaten om water te besparen. En ook kunnen schepen minder meenemen, legt Rijkswaterstaat uit.
13: Voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
12: En het water staat op veel plekken laag. Dat heeft te maken met de droogte. Dik 200 kinderen in ons land hebben geen vaste voogd. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Trouw. Het gaat om kinderen van ouders die geen gezag meer hebben over hen omdat de rechter heeft ingegrepen. Deze journalist legt uit hoe het kan dat zij niet een vast iemand hebben die voor ze zorgt.
14: Het grootste issue is een personeelsprobleem bij de jeugdbeschermingsorganisaties. Zij zeggen eigenlijk, ja, we hebben te weinig mensen om al die kinderen een vaste voogd te geven.
12: De experts maken zich daar grote zorgen over. Nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon. Dat is meer dan alle andere bronnen. Komt uiteraard doordat er meer zon is, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. En wie heeft er nog een plekje voor een enorme dinosaurus? In New York wordt vandaag het skelet van zo'n dino geveld. Het gaat om het skelet van een T-Rex. Bijna 11 meter lang is hij. De botten zijn bijna 70 miljoen jaar oud. Moet wel wat kosten. Het skelet moet tussen de 20 en de 30 miljoen euro opleveren. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon. Het wordt 26 tot 31 graden. En morgen krijgen we nog zo'n dag.
15: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
16: De koffers staan klaar. Tijd om ze te gaan vullen. Zonnebrand, zomerkleding of toch nog die last minute vakantie boeken?

0: best voor de zomer vind je in het grootste winkelcentrum van Limburg. Makado. Alles lekker dichtbij.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 348.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Maak er een zinderende zomer van met de Libellen Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale libellen. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen app of op libellen.nl/club.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-

0: Q-music.
1: De Q Top 500.
0: Van de zomer.
1: De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
0: 337.

0: zometeen meer.
1: Q Top 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
6: Kippie.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Odido. Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Lekker toch?
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Q-Music Limburg nieuws. 11 uur.
12: Goedemorgen. Er is meer bekend over een steekpartij in Roermond in Limburg. Een man is daar gisteravond op straat doodgestoken. Het slachtoffer is een man van 56 uit Weert, zegt de politie nu. Er is ook iemand opgepakt, een man van 32 uit Roermond. Waarom er is gestoken, dat wordt nog onderzocht. Dat het water in veel rivieren nu al zo laag staat, is uitzonderlijk. Dat zegt Rijkswaterstaat tegen de NOS.
13: Ah, zo laag, ik schrik er elke keer weer van als je hier naar kijkt. Voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af en dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen.
12: Ja, ook zorgen die lage waterstanden voor lange wachtrijen bij sluizen. Die laten minder schepen door om water te besparen. Nog niet eerder is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon. Dat is meer dan alle andere bronnen. Komt uiteraard omdat er meer zon is, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. En het hing al even in de lucht. We zijn weer wat meer kwijt aan de pomp. Adviesprijs voor een liter benzine is nu €2,55. Voor diesel is dat €2,39. Prijzen aan de pomp stijgen sinds een paar dagen weer. Dat komt doordat het weer onrustig is in het Midden-Oosten. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon, 26 tot 31 graden. En morgen krijgen we nog zo'n dag.

0: Tums, Lederhozenland, Amstelbier. Kijk voor de laatste tickets op de tentstijd.nl.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 335.

0: 500
1: van de zomer.
0: Q Music 332.

0: Q Top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: Q Music 331.

0: Deze week in de bonus. Aha verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aha zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Daar heb je Huub. Van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
15: Geeft ruimte.
16: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar.
5: Ja. Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
8: De Q Top 500 van de zomer.
9: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
8: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
9: Non-stop hits. Q-Music. Maximum summer. Q-Sound better with you. 329.

0: 500 heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q sounds better. 328. 1, 2, 3.

0: Lidl, je verdient het.
1: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stay Well al vanaf 99 cent.

0: Lidl, je verdient het.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
2: Goedemiddag. De grote bosbrand vlakbij Parijs lijkt zich nog steeds uit te breiden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Die brand brak zondagmiddag uit. Inmiddels is een gebied zo groot als dik 2000 voetbalvelden verwoest. Snelweg A6, dat is een belangrijke vakantieroute, is nog altijd dicht. En toch hebben Nederlandse vakantiegangers daar weinig last van, denkt de ANWB.
3: Eigenlijk simpelweg omdat het niet een belangrijke vakantieuitochtdag is. Maar ook omdat de route niet per se heel interessant is voor veel Nederlanders. Het is meer voor Parijzenaren die richting het zuiden onderweg zijn.
2: De Franse politie denkt dat die brand is aangestoken. Er zijn 2 mensen opgepakt. Politie onderzoekt een steekpartij in Roermond in Limburg. Een man van 56 is daar gisteravond op straat doodgestoken. Waarom is nog altijd onbekend. Er is wel iemand opgepakt. Het gaat om een man van 32 uit Roermond. Er wordt steeds meer duidelijk over de schade na de grote brand in Meppel in Drenthe. Er was daar gisteren brand bij een slagerij. En van het pand is bijna niks meer over, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
4: De gevel aan de voorkant, die staat en nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. De deur is helemaal uit, dus daar zitten houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin.
2: En vanwege die brand werden ook tientallen andere panden ontruimd. Daar lijkt de schade enigszins mee te vallen. Wel ligt er op veel plekken nog roet en as. En we gaan steeds vaker in ons eentje op vakantie, dat blijkt uit nieuw onderzoek. Hotels in het binnen- en buitenland zien steeds meer boekingen voor 1 persoon. Doen we dan omdat we meer tijd voor onszelf willen. Ook zorgen steeds vollere agenda's ervoor dat samen op vakantie gaan er niet altijd meer in zit. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon, 26 tot 31 graden. En morgen verandert er weinig.
1: De Q Top 500 van de zomer.
5: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop hits. Q Music. 322.

0: De Q Top 500
1: van de zomer.
0: De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: 317.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder, Simpel.
19: De Q Top 500 van de zomer.
20: De 500 heetste zomerhits volgens jou.

0: 500 heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q
1: sounds better.
0: 311.

0: 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: anders doet.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: KSM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Sega Fredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
1: dit mag je niet missen.
5: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort.

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, groot.

0: Goedemiddag. Boeren hopen dat het snel gaat regenen. De droogte in ons land is voor nu nog geen rampscenario, maar dat kan het voor dus boeren wel gaan worden, zegt landbouworganisatie LTO. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water uit sloten en beken meer halen, dat terwijl de akkers meer water nodig hebben. De grote bosbrand vlakbij Parijs breidt zich nog steeds uit, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Een gebied zo groot als dik 2000 voetbalvelden is inmiddels verwoest. De snelweg A6, dat is een belangrijke vakantieroute, is nog altijd dicht, zegt de ANWB.
1: Het is daar in beide richtingen nog steeds afgesloten. En ook daar lokale wegen kunnen dicht zijn. Dus je kunt het beste omrijden. Kies dan bijvoorbeeld voor een andere route over bijvoorbeeld A5.
0: De Franse politie denkt dat die bosbrand bij Parijs is aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Marius Borgheuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis verlaten, melden Noorse media. Marius kreeg 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen. Ruim 5 maanden heeft hij vastgezeten. Hij mag nu dus weer naar huis, wel moet hij een enkelband om. En het hing al even in de lucht, we zijn weer wat meer kwijt aan de pomp. De prijzen stijgen doordat het weer onrustig is in het Midden-Oosten. Adviesprijs voor een liter benzine is nu €2,55. Voor diesel is dat €2,39. Het weer nog van weer plaatsen. Veel zon, 26 tot 31 graden. En morgen verandert te weinig.
2: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
3: Stiel Heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: De Q Top 500 van de zomer.
5: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
4: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
5: Non-stop hits. Q-Music. Q-Music. Q-Sound. Q-Sound. Better with you. 308.

0: top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: Q Music 307.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000...

0: Foodjediscounter.nl.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: e-boekhouden.nl.
5: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle en duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
7: Kippie.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie.
8: ANWB en gaan.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
13: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
14: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
4: De Q Top 500 van de zomer.
5: De 500 heetste zomerhits volgens jou. Q
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop hits. Q, Q Music. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 302.

0: update van de zomer. Q Music
1: 297. Welcome to Central.

0: Q-music. De Q Top 500.
1: Van de zomer.
0: De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: 296.

0: zomerhit volgens jou.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes, al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
13: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Goedemiddag. De man uit Duitsland die de 14-jarige Tamar zou hebben doodgereden, wordt vrijgesproken, heeft de rechtbank net besloten. Het gaat om een veelbesproken zaak. 6 jaar geleden liep het meisje uit Marken weg van huis en ze werd erna aangereden. De rechter zegt nu dat er geen bewijs is dat de man niet goed genoeg heeft opgelet. In het centrum van Brussel zijn bij een brand meerdere doden gevallen, zeggen Belgische media. Het vuur woedde in een pand dat werd verbouwd en is inmiddels geblust. Verder is er nog veel onduidelijk. Er zouden in ieder geval ook 6 mensen worden vermist.

0: Carousel in dierenthema.
1: Wow!
0: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: De Q Top 500 van de zomer.
3: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop hits.
4: Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 295.

0: De Q Top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: Q Music 290.

0: extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Odido. Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
6: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elk

0: voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: De Q Top 500 van de zomer.
7: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
6: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
7: Non-stop hits. Q-Music. Maximum summer. Q-Sound. Better with you. 289.

0: zometeen meer.
1: Q Top 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu bij Coolblue. Cool en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
5: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross... en krijg €1500 extra inruilvoordeel... bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Q-Music Limburg nieuws. 3 uur.
7: Goedemiddag. Een grote reddingsactie in Brussel, in België. Daar wordt met mannenmacht naar vermisten gezocht na een grote brand in een kantoorpand. Het pand werd verbouwd. Bekend is al dat er meerdere doden zijn. Verder is er nog veel onduidelijk, zeggen de autoriteiten bij VTM.
8: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Maar het exacte getal weten we spijtig genoeg nog niet.
7: De brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich via de liftschacht. De man uit Duitsland die de 14-jarige Tamar zou hebben doodgereden wordt vrijgesproken, heeft de rechtbank besloten. Het gaat om een veelbesproken zaak. 6 jaar geleden liep Tamar uit Marken weg van huis. Ze werd daarna aangereden. De rechter zegt nu dat er geen bewijs is dat de man niet goed genoeg heeft opgelet. Stadion De Kuip is nu officieel van Feyenoord, dat meldt de club zelf. Al jaren ging het daarover en vandaag zijn de handtekeningen gezet. Feyenoord krijgt 95% van de aandelen. De club wil het

0: licht en geluid. Frisse groentechniek. Van de Kruisen Bouw en Advies. Digiworks Bouw en Renovatie. Kijk voor de laatste tickets op detentstijd.nl.
1: De koffers staan klaar. Tijd om ze te gaan vullen. Zonnebrand, zomerkleding of toch nog die last minute vakantie boeken? Alles voor de zomer vind je in het grootste winkelcentrum van Limburg. Mercado. Alles lekker dichtbij.
2: De Q Top 500 van de zomer.
3: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop hits. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 281.

0: Q-music.
1: De Q Top 500.
0: Van de zomer.
1: De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
0: 276.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: www.odidodiscounter.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
3: Kippie!
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe! Geeft ruimte.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: De Q Top 500 van de zomer.
9: De 500 heetste zomerhits volgens jou. Q
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Non-stop hits. Q Music. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you. 275.

0: 500 heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q. Sounds better. 274.

0: glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl. Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: snelpakkers.
1: Oh, maar schrijf je mis.
0: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Q-Music Limburg, nieuws, 4 uur.
6: Goedemiddag. Veel emotie bij de ouders van het overleden meisje Tamar uit Marken. Zij werd 6 jaar geleden doodgevonden langs een weg. Een Duitse man had haar aangereden, maar hij is nu vrijgesproken. De rechtbank vertelt waarom.
7: Hij reed niet te hard. Hij heeft een kort moment op de navigatie gekeken, maar dat is geen verkeersfout. Het was midden in de nacht, een 80 kilometer weg, zonder fietspad of voetpad. Daar hoef je geen persoon te verwachten. Hij heeft geen verwijt te maken. Hij heeft geen schuld. Vrijspraak.
6: En toen de ouders van Tamar dit hoorden, liepen zij vol ongeloof de zaal uit. Ze vinden de vrijspraak moeilijk te begrijpen. Door naar Groningen. Het Rode Kruis is druk bezig met een nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een leeg kantoorpand krijgen mensen wifi, water, stroom en er zijn toiletten. Voor de deur van het aanmeldcentrum zelf werd het volgens het Rode Kruis te onveilig voor medewerkers. Het is nog altijd onduidelijk hoeveel mensen er zijn omgekomen bij de grote brand in Brussel. Het vuur woedde in een kantoorpand dat werd verbouwd. Je hoort de brandweer.
8: Bij aankomst ter plaatse zijn wij direct opgeschaald. We hebben ons intern noodplan in werking gesteld. En op het ogenblik van de brand waren er meer dan 200 arbeiders aanwezig.
6: Alle overledenen zijn gevonden in de lift of de liftschacht. 6 mensen worden nog vermist. En sportvoetbal, stadion De Kuip, is nu officieel van Feyenoord. Dat meldt Feyenoord zelf. Het ging er al jaren over. Vandaag zijn de handtekeningen gezet. Feyenoord krijgt 95% van de aandelen. En de club wil het stadion nu eerst opknappen. Dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon en zomers warm. Het is 26 tot 31 graden. En morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden.
9: Vijvervissen. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
10: De Q Top 500 van de zomer.
11: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
10: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
11: Non-stop hits. Q 268.

0: Q Top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: Q Music 266.

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: De hete zomer, crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
6: Kippie.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting.
9: Kijk op allsafe.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: De Q Top 500 van de zomer.
0: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limited.

0: 500
1: van de zomer.
0: Q Music 259.

0: 500 heetste zomerhits. Volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q
1: sounds better.
0: 256.

Q-music. De Q Top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt. 255.

0: zometeen meer.
1: Q Top 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zon op

0: kleding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Q-Music Limburg. Nieuws.
14: Goedemiddag. Er is een verdachte opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes bij Wijk aan Zee in Noord-Holland. Die brand was vorige week. 5 huisjes brandden volledig af en een 6e raakte beschadigd. De verdachte is een 54-jarige man uit de Brabantse Roosendaal. De droogte in ons land is nu nog geen rampscenario, maar dat kan het voor onder meer boeren wel worden. Dat zegt de landbouworganisatie LTO. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water uit sloten en beken meer halen, terwijl de akkers wel meer water nodig hebben. Een grote reddingsactie in het Belgische Brussel. Daar wordt met man en macht gezocht naar vermisten na een grote brand. Het vuur woedde in een kantoorpand dat werd verbouwd. Er is al bekend dat er meerdere doden zijn. Verder is er nog veel onduidelijk, zeggen de autoriteiten.
15: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Maar het exacte getal weten we spijtig genoeg nog niet.
14: Was te horen bij VTM. En sport, voetbal, Oranje International en Barcelona-speler Frenkie de Jong zou een zware knieblessure hebben opgelopen. Dat melden meerdere Spaanse media. De Jong zou maanden aan de kant staan. Nou, als dat daadwerkelijk zo is, dan mist de Jong de hele groepsfase van de Nations League met Oranje. Dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon en zomers warm. Het is 26 tot 31 graden. En morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden.
16: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
17: De Q Top 500 van de zomer.
18: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
17: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
18: Non-stop hits.
17: Q Music.
18: Maximum summer. Q sounds better with you. 254.

0: De Q Top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits ooit gemaakt.
1: Q Music 249.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja, goed.
14: Dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
17: Kippie.
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
20: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
27: Mama.
0: niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.
1: Q Music.
2: Maximum summer. Q sounds better with you. 248.

0: Top 500 van de zomer. De 500 beste zomerhits volgens jou. Q Music.
1: 245.

0: bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: voor jij kunt besparen.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering. Yeah!
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?
6: Maak er een

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Q-Music Limburg, nieuws, 6 uur.
4: Goedemiddag. Er is een verdachte opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes bij Wijk aan Zee in Noord-Holland. Die brand was vorige week. 5 huisjes brandden volledig af en een 6e raakte beschadigd. De verdachte is een 54-jarige man uit de Brabantse Roosendaal. De droogte in ons land is nu nog geen rampscenario, maar dat kan het voor onder meer boeren wel worden, dat zegt de landbouworganisatie LTO. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water uit sloten en beken meer halen, terwijl de akkers wel meer water nodig hebben. Een grote reddingsactie in het Belgische Brussel. Daar wordt met man en macht gezocht naar vermisten na een grote brand. Het vuur woedde in een kantoorpand dat werd verbouwd. Er is al bekend dat er meerdere doden zijn. Verder is er nog veel onduidelijk, zeggen de autoriteiten.
5: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Maar het exacte getal weten we spijtig genoeg nog niet.
4: Was te horen bij VTM. En sport, voetbal, Oranje International en Barcelona-speler Frenkie de Jong zou een zware knieblessure hebben opgelopen. Dat melden meerdere Spaanse media. De Jong zou maanden aan de kant staan. Ja, als dat daadwerkelijk zo is, dan mist de Jong de hele groepsfase van de Nations League met Oranje. Dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon en zomers warm. Het is 26 tot 31 graden. En morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden.
6: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
6: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
8: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
3: Je luistert

0: fantastisch. 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
13: e-boekhouden.nl.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoproot Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
20: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
21: Ja, laatste kans.
20: Nog 1 keer brullende motoren.
21: Ja,
20: dit mag je niet missen.
21: Oh.
20: Daar moet je bij zijn.
21: Naar binnen.
20: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
21: Ja.
20: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
22: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.

0: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobil. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Q-Music Limburg, nieuws. 7 uur.
5: Goedenavond. Bij de brand in een kantoorpand in Brussel zijn vanavond 6 lichamen ontdekt in een van de liften in het pand, die bij de brand is neergestort. Maar het bergen van die slachtoffers verloopt moeizaam, vertellen de autoriteiten bij de VRT.
6: Er zijn nog 2 liftkokers die onbereikbaar waren, maar waarvan in de verte hebben we al gezien dat daar lijken in zijn, dus doden. Maar het blijkt toch niet zo evident te zijn om daar toegang toe te hebben. Van hoe gaan we die liften opheffen en open doen en erin geraken.
5: De slachtoffers zijn allemaal bouwvakkers die in het pand aan het werk waren. Omdat veel rivieren een te lage waterstand hebben, varen er op meerdere plekken de komende dagen geen pontjes meer. Het gebeurt onder andere op de Waal en aan de IJssel. Ook mogen boeren op steeds meer plekken geen water meer uit sloten en beken halen. En dat is een probleem, want door de droogte hebben de akkers juist meer water nodig. In Frankrijk zijn inmiddels 6 verdachten opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de grote bosbrand bij Parijs. Het was al duidelijk dat er sprake was van brandstichting. Het vuur brak op verschillende plekken uit en is daarna flink uit de hand gelopen. Inmiddels staat er 2000 hectare grond in brand. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. En op een veiling in Amerika is het skelet van een Tyrannosaurus rex verkocht voor ruim 43 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet is aardig groot, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. En op het schedel zie je ook nog allerlei bijtsporen zitten. Waar de T-rex precies naartoe gaat is niet bekend, want de koper wil anoniem blijven. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot de graad of 15. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt maximaal 31 graden.
7: Meneer, mag ik u wat vragen?
8: Ja.
7: Waar kent u Hazy van?
8: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
7: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
8: Oké.
7: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
9: Vijverplanten. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
4: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
0: Kippie.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
15: eBoekhouden.nl. Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focus op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
6: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen bij een brand in een kantoorgebouw in Brussel. Zeker 6 lichamen zijn inmiddels teruggevonden, maar verschillende plekken zijn nog moeilijk bereikbaar, vertelt deze verslaggever van de VTM.
7: Verder moet men ook nog verder kijken of er onder die lift mogelijk ook nog arbeiders zouden liggen. En ook in een tweede liftkoker is men nu verder aan het zoeken, maar het ziet er alleszins niet goed uit.
6: De eerste 6 dodelijke slachtoffers zijn bouwvakkers die in het pand aan het werk waren. Opletten als je zonnepanelen hebt, want wie geen digitale energiemeter installeert, kan voortaan een flinke boete krijgen, tot ruim €1600. Op dit moment zijn er nog 500.000 adressen waar nog een oude meter hangt. Daarmee kan je de meter terugdraaien als je stroom teruglevert aan het net. En omdat het salderen straks afloopt, willen veel mensen niet wisselen, maar dat is wel verplicht en het weigeren wordt voortaan dus hard bestraft. Een van de verdachten van de grote bosbrand in Frankrijk is een vrijwillige brandweerman. Hij heeft toegegeven dat hij een brandje heeft gesticht. Een andere verdachte zegt dat het misging na het weggooien van een sigaret. In totaal zijn er 6 verdachten opgepakt. De brand bij Parijs is inmiddels flink uit de hand gelopen. 2000 hectare grond gaat in vlammen op. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. En bijna iedereen doet het wel eens. Je tas in de trein neerzetten op de stoel naast je. Maar binnenkort is dat verleden tijd, want de NS wil dat gaan verbieden. Je mag dan geen lege stoel meer bezet houden, ook niet als het rustig is in de trein. Betekent dat je je tas op schoot moet houden of in een van de bagagerekken neer moet zetten. Wanneer de nieuwe regel precies ingaat, is nog niet bekend. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt maximaal 31 graden.
8: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: De koffers staan klaar. Tijd om ze te gaan vullen. Zonnebrand, zomerkleding of toch nog die last minute vakantie boeken? Alles voor de zomer vind je in het grootste winkelcentrum van Limburg. Makado, alles lekker dichtbij.
10: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non

0: maximum summer.
1: Q Music.
0: Q sounds better with you.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
1: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: Kioski anders doet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Music. Je luistert naar Q-Music.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
18: Q-Music Limburg. Nieuws. 9 uur.
19: Goedenavond. De ouders van de 14-jarige Tamar vinden het onbegrijpelijk dat de man die haar heeft doodgereden is vrijgesproken. Dat vertelt haar moeder bij RTL Boulevard.
20: Dit voelt niet als recht meer. Dit

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: scholen hebben steeds vaker te maken met boze ouders die in discussie gaan over de prestaties van hun kinderen. Honderden van dit soort conflicten worden elk jaar besproken bij een speciale commissie. Het gaat dan bijvoorbeeld over of een kind door mag naar het volgende jaar of van niveau moet veranderen. Ouders zijn het daar niet altijd mee eens, legt de directeur van de commissie uit.
1: School wil ook vaak gewoon het beste voor je kind. Maar juist als daar verwarring of een misverstand of miscommunicatie over is, of gewoon een ander inzicht van ja, wat is het beste, dan ontstaan die conflicten.
0: Dat zei ze bij RTL Nieuws. Opletten als je zonnepanelen hebt, want wie geen digitale energiemeter installeert, kan voortaan een flinke boete krijgen tot ruim €1.600. Op dit moment zijn er nog zo'n 500.000 adressen waar nog een oude meter hangt. Die kan je terugdraaien wanneer je stroom teruglevert aan het net. En omdat het salderen straks afloopt, willen veel mensen niet wisselen. Toch is dat wel verplicht en het weigeren wordt voortaan dus hard bestraft. Bij het Belgische festival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk worden afgestoken. Ook andere effecten met warmte en rook zijn niet toegestaan. In het gebied is het op dit moment warm en heel droog, en dus is het risico op een natuurbrand groot. Vorig jaar ging het op Tomorrowland nog goed mis. Toen brandde het hoofdpodium af nadat er iets misging met een vlammenwerper. Het festival kon uiteindelijk wel doorgaan. En op een veiling in Amerika is het skelet van een Tyrannosaurus Rex verkocht voor ruim €43 miljoen. Daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet is aardig groot, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. En op het schedel zie je ook nog allerlei bijtsporen zitten. Waar de T-Rex precies naartoe gaat is niet bekend. De koper wil anoniem blijven. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog bij een graad of 16. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt maximaal 31 graden.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross... en krijg €1500 extra inruilvoordeel... bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
11: Goedenavond. Acteur Kees Geel is overleden. Hij kreeg vanmorgen plotseling een hartstilstand en heeft dat niet overleefd. Dat heeft zijn management laten weten. Kees Geel speelde in verschillende films, series en musicals. Zo speelde hij bijvoorbeeld een regisseur in Flikker Rotterdam. Hij is 61 jaar geworden. Hockeyclubs in het hele land hebben steeds vaker last van boze ouders. Vooral wanneer de selectieteams bekendgemaakt worden. Dat vertelt deze trainer bij RTL Nieuws.
12: Onterecht, te laag ingedeeld, verklaringen waarom. Mijn kind is toch echt wel goed genoeg. Ja, we hebben het nooit eerder gehoord.
11: De Hockeybond slaat daarom alarm. Zij maken zich zorgen om de vrijwilligers bij de clubs... die te maken krijgen met boze reacties. Meerdere verenigingen komen nu met een afkoelperiode. Ouders mogen dan niet meteen contact opnemen... nadat de teamindelingen bekend worden gemaakt. De bosbranden bij Parijs zijn onder controle. Dat betekent dat ze niet meer verder uitbreiden. Toch gaat het blussen van de branden wel nog weken duren. Dat heeft de Franse brandweer bekendgemaakt. Een gebied van 2000 hectare heeft daar in brand gestaan. De autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken. 6 verdachten zijn inmiddels opgepakt. En ieder koppel heeft wel eens ruzie in de auto... maar in Frankrijk is het dit weekend flink uit de hand gelopen. Daar stond een stel te kibbelen op de vluchtstrook. Toen de politie erbij kwam, besloot de man snel te vluchten en zijn vrouw daarbij achter te laten. Een gevaarlijke situatie. Ze werd uiteindelijk door een andere automobilist naar een veilige plek gebracht.

0: Hoi. Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met een

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
5: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
6: Goedenacht. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij speelde in tientallen Nederlandse films en series, zoals Flikker Rotterdam en GTST. Voor zijn rol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. En ook was hij vaak te horen in commercials. Kees Geel was 61 jaar. Spanje is het eerste land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Ze versloegen Frankrijk met 2-0. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Morgen is de tweede halve finale. Die gaat tussen Engeland en Argentinië. Vanwege de droogte hebben verschillende natuurgebieden in Brabant maatregelen genomen. Ze wordt in sommige beken zogenaamd overlevingswater gepompt om de dieren in het water te beschermen, meldt Omroep Brabant. Dat gebeurt wel vaker, maar nog nooit zo vroeg in het jaar. En in België begint dit weekend het festival Tomorrowland. En ook daar gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken en ook rookeffecten zijn verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden... bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Goeienacht. Voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is het grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen Engeland of Argentinië. Verslagen reacties op het plotse overlijden van acteur Kees Geel. Hij was 61. Regisseur Eddie Terstal noemt hem een intens mens, een intense vriend en een intense acteur. Omroep Avrotros, die de serie Flikker Rotterdam maakt, zegt dat zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid van grote waarde waren. De politie is meerdere panden op de Wallen binnengevallen. Daarbij zijn onbekend aantal mensen opgepakt. Ze gaan om een grote actie tegen mensenhandel. Volgens Parool zijn er ook op andere plekken in Amsterdam invallen gedaan. Zo werd er iemand opgepakt in een sportschool. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is het al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht. De minima liggen rond de graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedenacht. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het plotselinge overlijden van acteur Kees Geel komt hard aan bij de cast van Flikker Rotterdam waar hij in speelde. Regisseur Martin Schwaab vertelde op Radio 1 dat ze 2 weken geleden nog de opnames van het laatste seizoen hadden afgerond. Het is niet duidelijk of dat seizoen nog uitgezonden gaat worden. Britse tieners van 16 en 17 mogen straks niet meer 's nachts op social media zitten. Ook krijgen ze te maken met beperkingen die apps minder verslavend maken. Zo moeten ze straks niet meer onbeperkt kunnen scrollen of achter elkaar naar filmpjes kunnen kijken. Britse kinderen onder de 16 mogen binnenkort helemaal niet meer op social media. En de finale van het WK voetbal is komende zondag ook op het Witte Doek te zien. 13 bioscopen door het hele land zenden de wedstrijd live uit, inclusief de halftime show waar Justin Bieber, Shakira en Madonna optreden. Spanje plaatst zich vanavond als eerste voor die WK-finale. Ze spelen dan tegen Engeland of Argentinië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non